0: Goeienacht. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk, wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: goedemorgen. Het was opnieuw te druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar er hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat meldt RTL Nieuws. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Giet gebracht in Drenthe. Daar sliepen ze in een sporthal. En woensdagavond was het ook al te druk. Toen schoot Stadskanaal te hulp. Onderzoek in Brabant, vlakbij Os, is gisteravond een schietpartij geweest. Eén persoon is gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis. De politie is nu op zoek naar drie mannen. Zij zouden er vandoor zijn gegaan in een witte bus. Amerika gaat toch duizenden militairen naar Polen sturen, meldt president Trump. Eerder zou hij juist nog minder soldaten naar Polen en ook Duitsland willen sturen. Trump was boos omdat er uit die landen kritiek kwam op de oorlog in Iran. Komt hij dus op terug, er gaan 5000 militairen nu naar Polen. En Ajax tegen FC Utrecht, dat wordt de finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Beide clubs speelden gisteravond de halve finale. Ajax won met 2-0 van Groningen. Utrecht met 3-2 van Heerenveen. Utrecht-trainer Ron Jans is opgelucht.
1: Het was echt billen knijpen. Vrij trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
2: Nog eentje.
1: Nog eentje. Ja, dat zie ik wel naar uit.
0: Was te horen bij de NOS. Ajax Utrecht is zondag om 6 uur. Nog het weer van Weerplaza. Een zomerse dag. Heel veel zon, alleen in het noorden af en toe wat grijzer. Het wordt rond de 25 graden.
3: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
4: Een goede nacht maakt je dag beter. Bij Retail Park Roermond vind je Swiss Sense, Beter Bed en Haco Wonen en Slapen. Comfort dat bij je past.
3: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend. Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Oranje fans opgelet.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier. Als je

0: Werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: de 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus. Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
13: Goedemorgen. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten tekst en uitleg gaan geven aan de asielminister. Dat zegt de minister bij Nieuwsuur.
14: De gemeente krijgt dus die uitnodiging om daar uitleg over te geven. Daarna worden de bestuurlijke gesprekken ingepland, waardoor een burgemeester of wethouders langs gaan komen. Dat vergt natuurlijk allemaal planning, dus dat zal voor de zomer een aantal gesprekken worden.
13: Ja, er zijn te weinig opvangplekken. Veel gemeenten houden zich niet aan de spreidingswet. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Je kunt weer over de Afsluitdijk. De weg was gisteravond in de richting van Friesland uren dicht. Kwam door een ongeluk. Een camper en een auto waren op elkaar gebotst. Twee mensen raakten gewond. De weg is sinds gisteravond laat weer open. Dan de twee kinderen die deze week alleen werden achtergelaten in Portugal. Hun moeder is nu opgepakt, omdat de politie daar. De kinderen van 4 en 5 werden huilend gevonden langs een afgelegen weg. Ze waren geblinddoekt en achtergelaten. Zo blijkt nu door onder meer hun moeder, dat is het verhaal. Ook een 55-jarige man is aangehouden, waarschijnlijk de stiefvader. En fans van Max Verstappen zullen opgelucht ademhalen. Hij stopt waarschijnlijk niet met de Formule 1. Ging veel over, Max is niet blij met allemaal nieuwe regels die er zijn, maar die worden weer aangepast. En daar zegt hij nu blij mee te zijn. Ja, gaat er simpelweg over dat auto's nu zeg maar half elektrisch zijn. En daar was Max Verstappen dus niet blij mee. En dat gaat dus veranderen. Nog het weer van Weerplaza. Ja, we krijgen een zomerse dag. Heel veel zon. Alleen in het noorden af en toe wat grijzer. Het wordt rond de 25 graden.
15: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Wordt onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg.

0: Miley Cyrus of Flowers of Q.
1: Daniel.
0: Yo.
1: Maak je wakker.
0: Hallo en een goedemorgen. 7:10 geweest. Vrijdagochtend 22 mei. Maak je klaar voor een zomers Pinksterweekend. Vandaag zonnige zomers. 27 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Morgen volop zonnig. Nog warmer. 29 graden. Aan de kant op een lokale onweersbui. En tijdens Pinksteren ook warm. Temperatuur tussen de 27 en 30 graden. En af en toe kan een lokale onweersbui ontstaan. Vloed erop is ook aan het luisteren. Goedemorgen.
2: Helemaal je Q.
0: Hey, leuk dat je luistert, man. 12 graden op de thermometer daar. Een drukke middagspits voor de boeg. De mensen trekken erop uit vanwege het lange weekend. Houden rekening mee. En volgende week maakt Ronald Koeman de selectie voor, voor het Nederlands elftal bekend. Gaat de oranje koorts dan beginnen? Ik hoor er nog weinig mensen over. Het is ook nog niet echt begonnen natuurlijk. Maar ik ben benieuwd waar, dus wat de supermarkten weer uit de kast trekken. Oh, je hebt ook nog niks over gehoord. Of heb ik het allemaal gemist? Nee, toch? Nou goed, we zullen het afwachten. Ja, het is niet om de hoek en het kost bakken met geld als je er naartoe wilt. Dat is het ook, hè. En we krijgen iets nieuws, namelijk tijdens het WK de Halftime Show. Want het is in Amerika en in Amerika zijn ze goed om alles op te pompen, op te blazen, groter te maken dan. Maar wat zij doen? Ze gaan tijdens de rust optredens op het, in het veld geven van het WK. Dus op het veld tijdens de rust, zoals de Super Bowl. Grote namen, zoals onder andere Shakira gaat er optreden. Q-update zo meteen. We houden je deze ochtend ook op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat de politie onderzoekt het fonds van een lichaam in Maastricht. En Limburgse bruggen kampen met achterstallig onderhoud. Meer zo meteen in de Q-update. En veel muziek, wat past bij de mooie weer? Bob Marley natuurlijk. Komt eraan naar Kygo.

Weet je wat het is met Bob Marley? Come check this. Als het slecht weer is, denk je, oh, ik heb zin op Bob Marley. Het doet me zo denken aan lekker weer. En als het lekker weer is en je hebt Bob Marley, dan denk je, oh, Bob Marley, lekker. Could you be loved op deze dag waarin we vieren. Nou, laten we eerlijk wezen, moeten we een beetje vieren dat het vandaag 27 graden wordt. Ja. Applaus voor het weer. Ja. Voor de zon en zo. Voor de natuur. Taylor Swift komt er zo aan. Q-Music Limburg, dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Steeds meer bruggen in Limburg verkeren in slechte staat door jarenlang uitgesteld onderhoud. Vooral bruggen over het Julianakanaal zorgen we zorgen. Meerdere zijn afgesloten voor zwaar verkeer of worden intensief gemonitord. Ook enkele snelwegviaducten staan onder verscherpt toezicht. Volgens Rijkswaterstaat is er landelijk een tekort van miljarden euro's voor noodzakelijk onderhoud en vervanging van infrastructuur. In een weiland in Maastricht is gistermiddag een overleden persoon gevonden. Politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden. Over de identiteit van het slachtoffer en de vraag of sprake van een misdrijf is, is nog niets bekend. En de brandweer van Stramberooy is gisteren voor het eerst uitgerukt voor een noodsituatie in België. In het nabijgelegen Molenbeersel lag een persoon onwel in een woning en kon de deur niet openen. Dankzij een nieuwe grensoverschrijdende samenwerking was de Nederlandse brandweer sneller ter plaatse dan Belgische korpsen. Volgens de betrokken diensten bewijst de eerste inzet direct de meerwaarde van het convenant. En tot zover de Q-update.

0: zit in Limburg. Leuk dat je luistert. Deze grote hit komt er zo aan. Wat een goed liedje. Sarah Larsson, Midnight Sun.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld.
19: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten tekst en uitleg gaan geven aan de asielminister. Dat zegt de minister bij Nieuwsuur.
4: Gemeenten krijgen dus die uitnodiging om daar uitleg over te geven. Daarna worden de bestuurlijke gesprekken ingepland, waardoor een burgemeester of wethouders langs gaan komen. Dat vergt natuurlijk allemaal planning, dus dat zal voor de zomer een aantal gesprekken worden.
3: Ja, er zijn te weinig opvangplekken. Veel gemeenten houden zich niet aan de spreidingswet. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Je kunt weer over de Afsluitdijk. De weg was gisteravond in de richting van Friesland uren dicht. Kwam door een ongeluk. Een camper en een auto waren op elkaar gebotst. Twee mensen raakten gewond. De weg is sinds gisteravond laat weer open. Dan de twee kinderen die deze week alleen werden achtergelaten in Portugal. Hun moeder is nu opgepakt, meldt de politie daar. De kinderen van 4 en 5 werden huilend gevonden langs een afgelegen weg. Ze waren geblinddoekt en achtergelaten. Zo blijkt nu door onder meer hun moeder, dat is het verhaal. Ook een 55-jarige man is aangehouden, waarschijnlijk de stiefvader. En fans van Max Verstappen zullen opgelucht ademhalen. Hij stopt waarschijnlijk niet met de Formule 1. Ging veel over, Max is niet blij met allemaal nieuwe regels die er zijn, maar die worden weer aangepast. En daar zegt hij nu blij mee te zijn. Ja, gaat er simpelweg over dat auto's nu zeg maar half elektrisch zijn. En daar was Max Verstappen dus niet blij mee. En dat gaat dus veranderen. Nog het weer van Weerplaza. Ja, we krijgen een zomerse dag. Heel veel zon. Alleen in het noorden af en toe wat grijzer. Het wordt rond de 25 graden.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Kensington Riddles was dat.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen. 10:50 is het. Bijna 4:15. En Q Music Limburg meldt zich met het meest mooie nieuws van, nou, ik denk wel de afgelopen maand als het gaat over het weer. Ben je er klaar voor? Even zitten.
1: Daniel Smulders.
0: Even zitten, even zonnebril op. Cocktailtje aan de hand. Gaan we ook zitten, echt lekker in een luie stoel. Een soort lichtbedje, zeg. Trek ook even je bikini aan of je zwembroek. Hier komt het weerbericht. Vandaag verloopt zonnig en zomers warm met temperaturen tot 27 graden. Ook morgen wordt het volop zonnig nog warmer. 29 graden en een kleine kans op een lokale onweersbui. Dat is voor de afkoeling. En tijdens Pinksteren blijft het warm en de temperatuur zal oplopen naar misschien wel 30 graden. Goedemorgen, Simpelveld.
2: Goedemorgen, Q.
0: Ah, goedemorgen, 13 graden op de thermometer. Het nieuws van vandaag is dat een drukke middagspits verwacht wordt, want veel mensen trekken erop uit vanwege het lange weekend. En koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters, Amalia, Alexia en Ariane, die hadden gisteren hun halfjaarlijkse fotosessie met persfotografen. Maxima kreeg de vraag hoe ze terugkijkt op de 25 jaar dat ze officieel Nederlander is en hoe Nederland ze zich inmiddels voelt. Ze omschreef die kwart eeuw als een periode met enorm veel vreugde.
3: Enorm veel vreugde.
0: Waarbij ze dankbaar is voor de 3 Nederlandse kinderen die ze heeft gekregen. Waarom zet ik dat stemmetje op? Geen idee. Ze erkent ook dat haar Spaans zelfs wat minder wordt. En ook Alexia, dat is de prinses en dochter van koning Willem-Alexander en Maxima. Die werd gisteren geïnterviewd, samen met haar zussen. Dus een klein woordje van Alexia.
2: Ja, al die mediaregels, wel of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En,
0: het is een beetje moeilijk, hoor je wel. Hè?
2: Maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd.
0: Ja.
2: Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
0: Zo. Dus als je iemand de vraag stelt, hoe gaat het met je? Dan krijg je dus, als een prinses antwoord geeft, krijg je dus gewoon dit. Wil je ook nog weten hoe het gaat als de vraag gesteld wordt over de relatie?
4: Ik moet hem toch even vragen. Heeft u een relatie met Antoon?
5: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
2: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken.
0: Ja.
2: Maar dat.
0: Ja, ja. Oké, dus als je een prinses bent, dan word je enorm getraind om de juiste dingen te zeggen. Alleen, als je er niet zo heel veel ervaring in hebt, dan ga je hakkelen, dan ga je stamelen, dan ga je stotteren. En dat roept alleen maar nog meer vragen op. Heb je dat niet? Zo. Oké, zometeen Q-update. Wou je op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere politie onderzoekt vondst van lichaam in Maastricht. En huizenprijzen stijgen overal. Behalve in Gulp.

Kom maar nog wel achter waar het op lijkt. Teddy Swims en Mr. Know-It-All is zijn nieuwe track op Q Music Limburg. Het is tijd geworden voor het nieuws van de afgelopen uren. De Q-update. De prijzen van koopwoningen zijn begin dit jaar in vrijwel alle Nederlandse gemeenten opnieuw gestegen. Alleen in Gulpen-Wittem niet. Daar was sprake van een lichte daling zelfs van 1%. In Limburg stegen de huizenprijzen gemiddeld met 4,7%. Met de sterkste stijgingen in Nederweert, Beekdalen en Landgraaf. De gemiddelde verkoopprijs in de provincie lag op €393.000. In een weiland in Maastricht is gistermiddag een overleden persoon gevonden. De politie onderzoekt omstandigheden rond het overlijden. Over de identiteit van het slachtoffer en de vraag of sprake is van een misdrijf is nog niets bekend. En Defensie is weer begonnen met oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt op de Weerter Heide bij Weert. De activiteiten lagen stil sinds de grote natuurbrand eind vorige maand. Volgens Defensie worden de oefeningen alleen hervat als de weersomstandigheden gunstig zijn en het risico op nieuwe natuurbranden laag blijft. Nou, gelukkig wordt het niet heel warm, hè? Kans op droogte. Zometeen hoor je Afrojack met Sia, David Guetta komt eraan. En hou even rekening voor een lange file. En met een lange file is dat. Op de A73, als je van Belfeld naar Venlo West, hou rekening met 20 minuten stilstaand verkeer. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen wat daar gebeurd is. Als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen, succes in de file.

0: en Afrojack. Away Tonight was dat, Q Music Limburg. Goedemorgen, de vrijdageditie van De Minuut van Limburg komt er zo meteen aan. WhatsApp nummer 0633-345-345. Stuur je berichten weer misschien zo op de radio. Lekker positief, de dag in. En het lekkere, lange, warme weekend. Kom maar door.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.

0: oliebollen tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opdrachten.

0: opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
6: Goedemorgen. De gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen worden op de vingers getikt. Dat zegt de asielminister bij Nieuwsuur.
7: Volgens mij zien we dat gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee.
6: Ja, gemeenten moeten nu tekst en uitleg gaan geven waarom ze te weinig asielzoekers opvangen. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Er wordt niet meer verder gezocht naar de Nederlander. Die is vermist op het Caribisch eiland Saba. De man verdween dik een week geleden nadat hij een stuk ging lopen. 8 dagen lang is er gezocht, maar is niet gevonden. En de autoriteiten op Saba denken dat de man niet meer leeft. Dan naar Marokko. Het dodental nadat daar een gebouw is ingestort, is opgelopen. Het appartementencomplex met 4 verdiepingen stortte gisternacht in. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. En hoe het gebouw kon instorten, wordt nog onderzocht. En Ajax tegen FC Utrecht. Dat wordt de finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Beide clubs speelden gisteravond de halve finale. Utrecht won met 3-2 van Heerenveen. Ajax met 2-0 van FC Groningen. En Ajax-speler Steven Berghuis is blij, maar wil ook nog niet op de zaken vooruitlopen.
8: Het zag er goed uit, maar dat zegt niks over zondag. Dus op naar zondag.
6: Dat zei hij bij de NOS. Ajax-Utrecht is zondag om 6 uur in de avond. Nog het weer van Weerplaza. Het wordt zomers, veel zon en maximaal 25 graden.
9: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
11: Vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
12: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Goedemorgen Limburg. Daniel.

0: Just a Jack Style, Turn the Lights Off.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Lamp uit, zonnebril op, bikini aan, zwembroek en hup die zon in. Dat is eigenlijk advies. Zo, wat een lekker weer hebben we in het vooruitzicht, hè. Wow. Ik heb een beetje meegekregen, maar 27 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Vandaag en ook morgen volop zonnig en nog warmer, 29 graden. Tijdens Pinksteren blijft het warm, temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Daar zitten we in Nederland, dus kan er af en toe een lokale onweersbui ontstaan. Maar je moet me zo denken, dat is voor de afkoeling, hè. Oh, dit wordt het mooiste Pinksterweekend in jaren. Goedemorgen in Heerlen.
2: Goedemorgen.
0: Inmiddels ook al wakker en luisteren naar Q-Music Limburg. Doe je goed, temperatuur is 14 graden op dit moment. Even het nieuws van vandaag met je doornemen. Even kort, want het team van Harry Styles past het podium van zijn concerten in de Johan Cruijff Arena aan naar klachten van fans over slecht zicht. Maar vooral wat loopbruggen en zo, die zouden het zicht op de show hebben belemmerd. Ja, vanaf de show van vandaag worden structurele wijzigingen doorgevoerd in Amsterdam, maar ook voor de shows in Londen. Nu zijn woensdag al wat aanpassingen gedaan voor betere zichtlijnen, maar dat wordt nu nog beter. Ja, heb je een duur kaartje omdat je vooraan wil staan? Zie je niks. Zit je tegen de onderkant van een brug te kijken waar die overheen loopt? Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dus de beste kaartjes zijn dan toch bovenin op de ring. Dan zie je een kleine inimini Harry Styles. Maar zie je hem wel? Dat is allemaal wat, hè. Zijn verloofde was het trouwens ook, hè. Zoe Kravitz, dat is de dochter van Lenny Kravitz. En ze liet de ring even zien. Die ze had gekregen, de verlovingsring. 1 miljoen euro waard. Hoppakee. Alsof er niks is, hè. 1 miljoen! Q-update heb je zometeen in je oren. Onder andere over het volgende. Limburgse bruggen kampen met achterstallig onderhoud. Huizenprijzen stijgen overal. Behalve Gulpen Wittem. En de politie onderzoekt de vondst van een lichaam in Maastricht. Zometeen meer in de Q-update. En hou er even rekening mee dat als je nog de weg op moet, de A73 is dicht van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo West staat daar inmiddels 6 kilometer aan stilstaand verkeer en is de wachttijd minimaal een uur. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht.

0: Justin Bieber, Ed Sheeran, I Don't Care. It's Q Music Limburg, goedemorgen. Het nieuws van afgelopen uren. We houden u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie, prachtige provincie. Steeds meer bruggen in Limburg verkeer in slechte staat door jarenlang uitgesteld onderhoud. Wel, bruggen over het Julianakanaal zorgen voor zorgen. Meerdere zijn afgesloten voor zwaar verkeer of worden intensief gemonitord. Ook enkele snelwegviaducten staan onder verscherpt toezicht. Volgens Rijkswaterstaat is er landelijk een tekort van miljarden euro's voor noodzakelijk onderhoud en vervanging van infrastructuur. En de prijzen van koopwoningen zijn begin 2026 in vrijwel alle Nederlandse gemeenten opnieuw gestegen. Alleen in Gulpen-Wittem was sprake van een lichte daling van 1%. In Limburg stegen de huizenprijzen gemiddeld met 4,7%. Met de sterkste stijgingen in Nederweert, Beekdalen en Landgraaf. Gemiddelde verkoopprijs in Limburg lag bijna op 393.000 euro. In een weiland in Maastricht is gistermiddag een overleden persoon gevonden. De politie onderzoekt omstandigheden rond het overlijden. Over de identiteit van het slachtoffer en de vraag of sprake is van een misdrijf, er is verder niets over bekend. En tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie provincie. File is inmiddels wat minder geworden op de A73. Inmiddels nog een half uur extra reistijd. Dus je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen vanaf Belfeld naar Venlo West. De weg is inmiddels vrij, krijg je net door. Stilstaand verkeer lost langzaam op. Er was net een ongeluk gebeurd en twee rijstroken waren afgesloten.
1: Goedemorgen Q Music, Helene Fischer hier. Hey. Es ist fast Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Ja, hè?
1: Liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße. Zo betekent onze weer op de radio. Helene Fischer, altijd hè. Vrijdag direct na de minuut van Limburg. En die komt er zo aan. Je positieve bijdrage voor vandaag. WhatsApp nummer 0633-345-345. Minuut van Limburg komt eraan na Suzanne Freek. Het is halverwege.

0: Suzanne Freek, halverwege was dat. De Skill Music Limburg, goedemorgen!
1: Skill Music, goedemorgen!
0: Ja, precies.
2: Hello.
3: Hello.
2: A good morning, how are you?
1: Q. Goedemorgen, Q.
4: Goedemorgen, Q Music.
5: Goedemorgen, Q luisteraar.
6: Daniel Smulders.
0: Hi, goedemorgen. Tijd voor de minuut van Limburg. Met zometeen Helene Fischer natuurlijk. Atemloos, door die nacht. Lieve Miranda, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Groeten van je collega's. Van zorgbemiddeling van Sevagram. Marco!
7: Goedemorgen, het is bijna weekend! Nou, chauffeurs van Lochie, succes vandaag. En we hebben weekend!
0: Oh, lekker man. Super, super, super. Goedemorgen, Daniel. Heb je leuke weekendplannen? Graag een felicitatie aan het communicantje Jenna. We wensen jou zondag een mooie dag toe. Proficiat, fijne weekend, iedereen, zegt Olaf. Heb ik plannen, zeker. Het is het jaarlijkse toernooi in Huizen Smulders. Met alle kids. We hebben springkussens gehuurd. We hebben zaklopen, stoelendans. We gaan het allemaal doen. We maken er één groot feest van. En het wordt prachtig weer. Dus dat hebben wij altijd wel trouwens.
8: Goedemorgen, Q-Music. Fijne weekend. Lekker warm.
0: Ja.
8: Zo. En lekker morgen naar Harmony. Hop, hop.
0: Yo, nou, hartstikke leuk. Veel plezier, man. Yo, yo, fijn weekend.
8: Fijn weekend.
0: Oh ja, iedereen, fijn weekend.
9: Iedereen, goeiemorgen. Ik ben Jurre.
0: Oh, hallo Jurre. Goedemorgen.
9: Groetjes, Sissi en Milan.
0: Oh, wat is jullie bericht dan?
10: Goedemorgen, Daniel. Wij zijn onderweg naar school. We hebben vandaag schoolfoto's op school.
0: Oh.
10: Ik ben gisteren naar de kapper geweest voor mijn vers op een scheertje.
0: Ah.
10: En nog altijd papa's allerliefste van de hele wereld.
0: Oh.
10: Groetjes,
0: Sissi
10: en Milan.
0: Jojo, leuk, een nieuw opscheertje. Lieve Emma, succes met je toetsen vandaag, zegt mama. Hé, hey, papa, ik ben blij dat je vandaag weer thuis komt. Ik heb je gemist. Het bericht van Eden is dat. Goedemorgen, Q. Nou, vandaag lekker lang weekend, want maandag vrij, dinsdag studiedag. Doei, fijne zonnige dag. Nou, dankjewel, Emma. Dat gaat 100% zeker lukken. Daar is geen twijfel over mogelijk. Wat hebben we hier nog?
11: Goedemorgen, Julius. Deze voorzichtig met vuur. Kijk zo goed met de kaarsen, anders moeten we een schietgebedje doen.
0: Ja. Is dit in de categorie...
12: Lief zijn en goed eten. Tot strakjes.
0: Oké, okay, bij de weekend lekker weer. Geniet ervan. Groeten van wagen 102 van RD4. En een speciaal woord daarvan dank aan John. Voor iedere morgen de lekkere verse cappuccino en een broodje kaas. Dat is een goed begin van de werkdag. Ik wens jullie een fijn weekend.
13: Ja. Hallo Daan, veel plezier vandaag op school. Daarna een lekker lang weekend.
0: Oh, Desiree, iedereen in Armax en Twan thuis. Fijn weekend. En Robert.
14: Goedemorgen Daniel.
0: Hey.
14: Goedemorgen Q-Music luisteraars.
0: Hallo.
14: Moet het jet veel zijn voor die schaalplatte voor Helene Fischer met Atemloos? Ik zeg, Atemloos lang weekend.
0: Ah, lekker. Geniet ervan.
15: Goedemorgen Q-Music. Helene Fischer hier. Es ist fast Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße.
1: Es ist bijna weekend.

0: keer de gooi meer in de Nederlandse top 40. Bruno Mars, dit was een nieuwe track, Risk It All. En over top 40 gesproken, de top 40 update komt eraan met onder andere de alarmschijf en de winnaar van The Voice.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Roger!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen worden op de vingers getikt. Dat zegt de asielminister bij Nieuwsuur.
12: Volgens mij zien we dat gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee.
10: Ja, gemeenten moeten nu tekst en uitleg gaan geven waarom ze te weinig asielzoekers opvangen. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Er wordt niet meer verder gezocht naar de Nederlander die is vermist op het Caribisch eiland Saba. De man verdween dik een week geleden nadat hij een stuk ging lopen. 8 dagen lang is er gezocht, maar is niet gevonden. En de autoriteiten op Saba denken dat de man niet meer leeft. Dan naar Marokko. Het dodental nadat daar een gebouw is ingestort, is opgelopen. Het appartementencomplex met 4 verdiepingen stortte gisternacht in. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. En hoe het gebouw kon instorten, wordt nog onderzocht. En Ajax tegen FC Utrecht, dat wordt de finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Beide clubs speelden gisteravond de halve finale. Utrecht won met 3-2 van Heerenveen. Ajax met 2-0 van FC Groningen. En Ajax-speler Steven Berghuis is blij, maar wil ook nog niet op de zaken vooruitlopen.
13: Het zag er goed uit, maar dat zegt niks over zondag. Dus op naar zondag.
10: Dat zei hij bij de NOS. Ajax-Utrecht is zondag om 6:00 in de avond. Nog het weer van Weerplaza. Het wordt zomers, veel zon en maximaal 25 graden.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Goedemorgen Limburg.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Iedere vrijdagmiddag hoor je op Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. En iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Hij is voor vrijdag 22 mei 2026 met op 1 de verwachte nummer 1 van de top 40 van vanmiddag. Tenminste, ik denk dat dit hem gaat worden. Op 2 de alarm schrijven deze week, op 3 de winnaar van The Voice. Maar eerst hoor je Harry Styles in de update. Er zijn klachten geweest over de zichtbaarheid tijdens de shows in de Johan Cruijff Arena. Er zijn afgelopen woensdag al aanpassingen gedaan. En vanaf vandaag nog een aantal meer, zodat je op en top kunt genieten van Superstar Harry. Dit is hij met American Girls op
0: 4.

0: winnaar van The Voice en degene die het voorprogramma verzorgt tijdens de shows van Suzanne Freek in het Gelredome. Ruben Hillen was dat, met zijn track 20 Seconds. Tip voor de top 40, die je vanmiddag gaat horen op Q Music Limburg. En deze is trouwens een goede kans hebben om binnen te komen in de lijst. Dit is de alarmschijf.
1: 2.
2: De Q Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
4: En ik ben Donnie.
5: K3 en Donnie.

0: van vandaag. Het is 22 mei 2026. En deze gaat als volgt de archief in. Harry Styles, American Girls op 4. Ruben Hill en 20 Seconds op 3. Op 2, K3. Samen met Donnie. Schaduw was dat. En dan de nummer 1. Dus mijn voorspelling voor de nummer 1 van vanmiddag in de top 40. En die is weer Alex Warren en Fever Dream.
1: 1.

Top 40 update. Hoor je iedere dag. Q-Music Limburg om 8:30. De nummer 1 van Alex Warman, Viva Dream vandaag. En na verwachting ook de nummer 1 vanmiddag in de grote Nederlandse top 40. Die je op Q-Music Limburg hoort vanaf 3 uur.

Love. Het is een lekker liedje wat perfect past bij het weer. Hè? Wees eerlijk. Je hoorde Anastasia. Je hoorde Carol G. Seantes Teobira Conocida. Nee, je hoorde geen Anastasia. Die komt er zo meteen aan. Pay My Dues hoor je nog even. En ik heb wat zomerse liedjes uitgekozen voor zometeen. Bijvoorbeeld deze. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. En ik weet dat je dit ook lekker gaat vinden. Ja toch? Temperatuur van 27 graden. Het wordt een prachtig.

0: gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Altijd willen, altijd zoeken. Altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
9: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
8: Dus nog meer vakantie voor je geld.
9: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Q-Music Limburg, nieuws. 9 uur.
13: Goedemorgen. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen op de vingers tikken. Ze zouden zich namelijk niet aan de spreidingswet houden. En daar is de minister klaar mee, zei hij in Nieuwsuur.
14: Volgens mij zien we dat gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee.
13: En ondertussen blijft het overvol in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. Ondertussen zijn de anti-asielprotesten in Loosdrecht bij Hilversum afgekoeld. Daarom geen extra veiligheidsmaatregelen daar meer. Eerder liep het in Loosdrecht uit de hand. Daarom mocht je alleen met een goede reden in de buurt komen van het pand waar asielzoekers wonen. Maar omdat het nu rustig is, trekt de gemeente de noodverordening in. Na een heftige tijd komen ze vandaag weer terug. 6 Nederlanders die waren opgepakt door Israël. Samen met honderden andere activisten wilden ze mensen helpen in Gaza. Maar Israël hield ze tegen en behandelde ze ruw, was te zien op videobeelden. Een van de Nederlanders vertelt erover wat ze hebben meegemaakt.
15: Ik heb uren in brandende zon moeten zitten op deze manier, op mijn knieën. Ik heb in gravel beton gelegen, waarbij we dan op in diezelfde positie moesten zitten, maar dan vastgebonden. En dat gaat helemaal niet.
13: De Nederlanders zijn nu in Turkije en vliegen later vandaag naar ons land. En Max Verstappen is een stuk positiever over zijn toekomst in de Formule 1. Hij blijft volgend jaar waarschijnlijk rijden. Hij is blij met nieuwe regels, waardoor bij de verbrandingsmotor weer een grotere rol krijgt. Eerder baalden coureurs, onder wie Verstappen flink, omdat hij met een half elektrische auto moet rijden. En dit weekend is de Grand Prix van Canada. Daar kijkt Verstappen naar uit, zegt hij. Zijn team Red Bull probeert in te lopen op concurrenten die het beter doen dit seizoen. Mercedes, Ferrari en McLaren. Nog het weer van Weerplaza in het noorden. Stapelwolken in de rest van het land zon overgoten. Tot 26 graden en komende dagen wordt het nog warmer.
16: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
17: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Goergen Keukens is ook op tweede Pinksterdag geopend.
18: Q Music.
19: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen...
13: big deals bij Keukenconcurrent!
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Zo, waar is het warm?
17: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
21: Goedemorgen. De asielzoekers die vannacht in Gieten in Drenthe hebben geslapen zijn weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren daar gisteravond ook al, maar konden er niet blijven omdat het te druk was. En dus schoot Gieten te hulp. En deze vrouw die daar woont zegt er dit over bij Hart van Nederland.
22: Ik vind het mooi dat Gieten helpt, maar ik begrijp de andere gemeentes wel. Die zien het misschien meer in die zin als last.
21: Eerder deze week werden er ook al asielzoekers van Ter Apel naar Stadskanaal gebracht. Er moet meer steun komen voor moeders die na de geboorte van hun kind weer aan het werk gaan. Dat vindt vakbond CNV. Veel jonge moeders hebben klachten na de geboorte, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. De CNV wil onder andere meer betrokkenheid van de bedrijfsarts. Ook moet er een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komen. Dan naar Engeland. Daar onderzoekt de politie of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenmisdrijven, melden Britse media. Een vrouw zegt dat ze naar zijn huis werd gebracht voor de seks. Mogelijk andere slachtoffers worden opgeroepen zich te melden. Zelf heeft de broer van de Britse koning altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. En in Nieuwegein is de parkeergarage die daar was ingestort na 2 jaar weer geopend. Nou, dat bleek dat er ontwerpfouten waren gemaakt, is die garage nu een stuk steviger gemaakt. Al durft niet iedereen er nog in, horen we bij de

0: OS.
1: Het is dichtbij, maar ik heb wel even getwijfeld. Maar ik dacht, nou, laat eerst anderen maar.
0: Garage is sinds 6 uur vanmorgen weer open daar in Nieuwegein. Het weer nog van Weerplaza. Heel veel zon vandaag, een graadje of 25. Morgen nog een stuk warmer, dan kan het 29 graden worden.
2: Even snel iets nodig voor in huis? Bij Retail Park Roermond shop je bij Action, Jisk en Xenos. Slim, verrassend en makkelijk parkeren.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Dit is
6: het Foute Uur.
5: Non-stop.
7: Q Music is proud.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
16: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB.

0: de 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Beta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Het

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloten.

0: Klopt.
1: Ai, de man met de hamer.
0: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
4: Goedemorgen. Het gaat weer spannend worden in Ter Apel vanavond. Als het bij het aanmeldcentrum weer te druk wordt, dan is daar op dit moment nog geen oplossing voor, zegt het COA, dat de opvang regelt. In Ter Apel is het al dagen te druk. Gisteravond werden meerdere asielzoekers daarom naar Gieten in Drenthe gebracht. Opgeluchte reacties nu Amerika heeft besloten toch militairen naar Polen te sturen. Eerder dreigde de Amerikaanse president Trump juist militairen uit Europa weg te halen na kritiek op de Iran-oorlog. Maar daar komt Trump dus nu op terug. Onder meer NAVO-baas Rutte is er blij mee.
5: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course, I welcome it.
4: Amerika stuurt in totaal 5000 soldaten naar Polen. Een grote vechtpartij dan in Parijs. Voetbalsupporters van de clubs Nice en Lens zijn er met elkaar op de vuist gegaan. Er werd onder meer gevochten op straat gisteravond. Er zijn 6 gewonden, 65 mensen zijn opgepakt. En Nice en Lens spelen vanavond in Parijs de bekerfinale. En het kabinet maakt haast met de plannen om de treinkaartjes deze zomer goedkoper te maken. Het idee is dat je straks voor €49 per maand onbeperkt in de daluren kan reizen. Dat was al bekend. Maar vandaag heeft het kabinet het voorstel ingediend. Goedkoper met de trein kan dan van 21 juni tot en met 1 september. Het weer nog van Weerplaza. Bijna overal schijnt de zon, een graad of 25. En de komende dagen blijft het warm met temperaturen rond de 28 graden.
6: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
7: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
8: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
9: Vijver Onderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
8: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
11: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Zo!
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
5: Kippie.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
11: e-boekhouden.nl. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist.

0: Is dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Goedemiddag. Het kan zometeen erg druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Dat komt door het lange Pinksterweekend dat vandaag begint. Veel mensen gaan erop uit en dus worden volgens de ANWB veel files verwacht.
10: Echt drukte vermijden, dat wordt heel moeilijk. Je zou natuurlijk wel vanavond kunnen vertrekken. Vanaf een uurtje of 5:30 verwachten dat de drukte wat afneemt. En later op de avond wordt het wat rustiger.
9: En vooral in Noord-Brabant en in Gelderland wordt drukte verwacht. Er is meer duidelijk over het zware ongeluk gisteren met een man in een rolstoel op een treinstation in Amsterdam. De man van 68 kwam op het spoor terecht en overleed. Nu blijkt dat hij van het perron werd getrokken door de aanzuigende werking van een trein die langskwam. Volgens de politie stond de man voorbij de waarschuwingslijn op dat perron. Opnieuw een spannende dag in Ter Apel. Als het bij het aanmeldcentrum vanavond weer te druk wordt... dan is daar op dit moment nog geen oplossing voor. Dat zegt het COA dat de opvang regelt. In Ter Apel is het al dagen te druk. Gisteravond werden er meerdere asielzoekers daarom naar Gieten in Drenthe gebracht. En voetbal, Willem II mag toch uit supporters meenemen... naar de degradatiekraker morgen tegen Volendam. Dat meldt de gemeente. Willem II en Volendam spelen de finale van de play-offs. De winnaar speelt volgend jaar in de Eredivisie. Eigenlijk waren er geen uitfans welkom in Volendam... omdat de gemeente bang was voor onrust, maar dat is teruggedraaid. Die finale begint morgen wat eerder ook, om 4:30. Het weer nog van Weerplaza. Bijna overal schijnt de zon, een graad of 25. De komende dagen blijft het warm, met temperaturen rond de 28 graden.
11: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
5: Voordat ik hier manager

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Zo, waar is het warm?
1: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend.

0: 75 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Q Music Limburg nieuws. 1 uur.
14: Goedemiddag. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou zich hebben vergrepen aan een jonge man. Dat zou onder meer zijn gebeurd in de tijd dat hij burgemeester was. Asielminister Bart van den Brink gaat gemeenten op de vingers tikken die zich niet houden aan de spreidingswet. Maar niet allemaal, zegt hij, want dan zou ik wekenlang dagelijks aan het praten zijn. Van den Brink wil van gemeenten weten waarom ze in gebreken blijven en grijpt desnoods in. NAVO-chef Mark Rutte vindt dat de wapenindustrie te traag is. Hij voerde een intens gesprek met bedrijven om de wapenproductie op te voeren. Op de NAVO-top in Den Haag is vorig jaar afgesproken om honderden miljarden extra in verdediging van NAVO-landen te steken. Maar volgens Mark Rutte maakt het bedrijfsleven daar te weinig gebruik van. Overheid en bedrijfsleven wachten op elkaar, ziet Rutte. En oppassen met magneetjes van het spel Magnetics. Want als je kind die magneetjes inslikt, kan het grote gevolgen hebben. De magneetjes zijn zo sterk dat je er ernstige inwendige verwondingen van kan krijgen. De maker van het spel roept op het spel terug te brengen naar de winkel. En dan het weer van Weerplaza. Het is droog, zonnig en het wordt een graad of 25. Morgen 24 tot 29 graden.
15: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
16: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Music. Je luistert naar Q Music.

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Zo, waar is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.

0: Je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weeker en Modifast.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel,

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
11: craving. Domino's.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Q-Music Limburg nieuws. Twee uur.
12: Goedemiddag. Er worden steeds meer plofkraken gepleegd. Telde de politie er vorig jaar nog 4. Dit jaar zijn het er nu al 15. Volgens de politie verschuift de aandacht van plofkrakers van pinautomaten naar sealbag-automaten. Daarin kunnen ondernemers geld afstorten. Samen met het netwerk van geldautomaten probeert de politie het onmogelijk te maken om plofkraken op dit soort automaten te plegen. Het Rode Kruis gaat 5 tenten neerzetten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is bedoeld voor schaduw voor nieuwe asielzoekers, niet om onder te slapen. De komende dagen wordt veel zon verwacht en temperaturen tot wel 28 graden. Ter Apel zit overvol en vangt alleen nog kwetsbare mensen op. Het Rode Kruis deelt ook water uit. Het kabinet is akkoord met het verbieden van de handel van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Die staan in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een nationaal importverbod uit de nederzettingen. Voor een Europees verbod is te weinig steun van andere landen. Het wordt de komende dagen perfect barbecue weer. In Amerika wordt barbecuen bloedserieus genomen. Daar zijn de eerste studenten van de Universiteit van South Carolina afgestudeerd in het vak barbecue. Het vak duurt maar liefst 96 lesuren en er wordt niet gegeten in het klaslokaal. Onder meer de geschiedenis en de cultuur van barbecuen komt aan bod. En dan het weer van Weerplaza. Droog, zonnig en het wordt een graad of 25. Morgen 24 tot maximaal 29 graden.
13: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
14: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
15: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
16: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
15: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
17: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
18: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja. En daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
13: Hebbes.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
18: Aldi.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Resort. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller, snel.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt nog een besmettingsgeval van het Hantavirus in ons land. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt het nu ook te hebben. Het zieke bemanningslid wordt in isolatie behandeld. Er zijn nu 12 besmettingen bekend in deze uitbraak en er zijn 3 patiënten overleden. In Amsterdam is vanochtend een jongen ontvoerd. De jongen was tegen zijn wil een auto ingesleurd en zat vastgebonden op de achterbank, meldt AT5. Na een korte achtervolging kon de politie de auto klemrijden en de jongen bevrijden. Er zijn 3 mensen aangehouden. Journalist Gijs Sanders en zijn cameraman zijn weer in Nederland. De 2 deden verslag van de hulpvloot naar Gaza, maar werden door Israël op internationale wateren opgepakt. Volgens het journalistieke platform The Marker gaat het naar omstandigheden goed met ze. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd komen aan het eind van de middag terug. Een man en een vrouw zijn opgepakt voor het witwassen vanuit hun Surinaamse toko in Rotterdam. De politie denkt dat je daar crypto kon inwisselen voor cashgeld. Het werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine. De politie nam €13.000 in beslag. En dan het weer van Weerplaza. Droog, zonnig en wordt een graad op 25. Morgen 24 tot 29 graden.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
9: Kun jij wel wat sportiviteit in je leven gebruiken? Bij Retail Park Roermond vind je alles om jouw sportieve ambities een boost te geven. Van comfortabele sportkleding tot robuuste outdoorartikelen. Zo wordt sporten nog leuker.
8: Goergen Keukens is ook op tweede pink.

0: Tot 6 uur zijn dit de populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming, trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Jaargang 62, editie 3175. Uiteraard beginnen we op nummer 40. Hij is helaas de snelste zakker deze week. Snelle, 5 plekken verlies. Deze week voor Laat het Licht Aan.
1: 40.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Zo, wat is het warm?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Oranje fans opgelet.

Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolatawasjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Jongens, eten.
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw

0: Goed en een spiegelglad resultaat.
1: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie! Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
10: Goedemiddag. De persoon bij wie het hantavirus is vastgesteld zat in Nederland in thuisquarantaine. Uit voorzorg is hij nu opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius die veel contact heeft gehad met zieke mensen aan boord. Er zijn nu 12 besmettingen bekend en er zijn 3 patiënten overleden. Extinction Rebellion mag niet het spoor blokkeren bij Utrecht Centraal. Dat wil de actiegroep morgen doen om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Maar politie, justitie en de burgemeester vinden het levensgevaarlijk en het is ook nog eens strafbaar. Extinction Rebellion zegt toch door te willen gaan met de actie. Burgemeester Sharon Dijksma waarschuwt. Actievoerders die het spoor opgaan worden aangehouden. We gaan flink meer waterschapsbelasting betalen. De komende 25 jaar wordt het bijna 2 keer zoveel. Het geld is nodig voor het versterken van dijken en het zuiveren van water. Ook zijn er investeringen nodig tegen klimaatverandering. Volgens de koepelorganisatie worden de kosten eerlijk verspreid over generaties. De voetbalvereniging VV Haagse Hout in Den Haag kan het hoofdveld voorlopig niet gebruiken. Er is een meeuw gaan broeden naast het doel. Zolang de eieren er liggen mag er niet worden gevoetbald. Normaal kiezen meeuwen voor hoge beschutte plekken, maar nu dus niet. De clubbestuurder blijft er nuchter onder. Bijzonder is het zeker, maar leuk is anders. En dan het weer van Weerplaza. Het is droog, zonnig en wordt een graad of 25. Morgen 24 tot 29 graden.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
12: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
14: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
13: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
15: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof!
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Je hebt sale, je hebt super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: wedstrijdtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller, snel.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis. Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Q-Music Limburg, nieuws. 5 uur.
11: Goedemiddag. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte isolatieafdeling voor ernstige infectieziekten. Er wordt onderzocht of het daadwerkelijk sprake is van ebola. Het is onduidelijk of de patiënt uit Congo of Oeganda komt. Daar raakten honderden mensen besmet en zijn er mogelijk tientallen aan overleden. Bij extreemrechtse protesten tegen asielzoekerscentra en immigratie zijn steeds vaker christelijk-nationalistische symbolen te zien. Die worden volgens onderzoek gebruikt om een respectabel imago te creëren. Bijvoorbeeld de Defend-groepen, die zijn anti-LHBTI+, anti-abortus en tegen religieuze minderheden. Hun ideeën worden overgoten met een christelijk sausje en zo worden ze steeds normaler, zeggen de onderzoekers. De Raad van Kerken waarschuwt ook voor het misbruik van de christelijke identiteit door zulke protestgroepen. De Nederlandse chipfabrikant Nexperia is aangeklaagd door het eigen moederbedrijf in China. Het moederbedrijf houdt Nexperia verantwoordelijk voor 1 miljard euro aan schade. Het conflict kwam in oktober aan het licht toen bekend werd dat het kabinet de chipmaker met een noodwet tijdelijk verbood om grote veranderingen door te voeren. De angst was dat de Europese activiteiten van Nexperia zouden worden verplaatst naar China. En een cosmetisch arts, bekend als Dr. Don, mag niet meer aan het werk. Dat heeft het Medisch Tuchtcollege bepaald. Was onder meer een zaak aangespannen door een vrouw die een gezichtsverlamming overhield aan een facelift. Ook heeft ze blijvende schade aan haar gehoor en neus en chronische pijn. De dokter had haar moeten wijzen op de risico's en bij haar langs moeten gaan na de ingreep. Volgens het Tuchtcollege was de dokter onbewust onbekwaam. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen 24 tot 29 graden.
10: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
13: Stiel AccuPower? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Goergen Keukens is ook op tweede Pinksterdag...

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
17: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Deze week het zilver voor Bruno Mars en I Just Might. Wie staat er dan op nummer 1? Hoor je na een overzicht van de nummers 10 tot en met 2?
1: Nummer 10.
0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Another 45 Ultra en Talk To You. Shakira en Zoo.
1: 7.
0: Mr. Harry Styles, American Girls.
1: 6.
0: Hoe heet dat nou? Robert en Donnie.
1: 5.
0: Samba en Home Record.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Ja!

0: pijn. 1+2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlak. Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
20: craving. Domino's.
21: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoe de mogelijke ebola-patiënt in Nijmegen eraan toe is. Het is ook niet bekendgemaakt waar de patiënt vandaan komt. De patiënt ligt op een speciale isolatieafdeling voor ernstige infectieziekten van het Radboud UMC. Er wordt ook nog onderzocht of het daadwerkelijk om ebola gaat. Ebola heeft in Congo mogelijk al tientallen dodelijke slachtoffers gemaakt. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen. Die wordt veel gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Dokters die zelf naar de dokter moeten, regelen voor zichzelf goede en snelle zorg. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact, meldt RTL. Bijna 90% van de artsen denkt dat ze andere wegen bewandelen dan hun patiënten. Door hun eigen netwerk aan te boren, komen ze sneller bij de juiste specialist en komen ze sneller aan de beurt, ondanks wachtlijsten. Veel dokters zien dit voordeel als een secundaire arbeidsvoorwaarde. En de KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van Vitesse. De voetbalclub was eerst in handen van buitenlandse investeerders, maar door slechte boekhouding dreigt Vitesse hun proflicentie kwijt te raken. Na de overdracht van de aandelen komt Vitesse dan in handen van een groep Arnhemse ondernemers. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen 24 tot 29 graden.
1: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Vijver Vissen. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wusselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
6: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
7: Welcome to the one and only, the original.
8: Dit is
9: het Foute Uur.
8: Non-stop.
7: Q Music is proud.

0: Foute uur. Non-stop.
1: Simba. Nossa.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op Prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
6: Plus nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
10: craving. Domino's. De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Welcome to the one and only, the original.
7: Dit is
11: het Foute Uur.
7: Non-stop.
5: Q Music is proud.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus... Aldi.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zo, daar is het warm.
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Q-Music Limburg nieuws. 7 uur.
5: Goedenavond. Drie Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot zijn vanmiddag aangekomen op Schiphol. Gisteren werden ze door Israël uitgezet naar Turkije. Daar hebben ze eerst een medische check gehad. Volgens de organisatie zijn

0: brandwonden en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gebeurde de explosie tijdens rioolwerkzaamheden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En een voetbalclub in Den Haag heeft wedstrijden moeten schrappen omdat er een meeuw op het veld zit. Die vogel heeft op het hoofdveld een nestje gemaakt en zit daar nu te broeden. Zorgt ervoor dat er op dat veld voorlopig niet gespeeld kan worden. De meeuw is namelijk een beschermde vogel en dat betekent dat je het nestje niet mag verstoren. De secretaris let erop dat het dier veilig blijft. Het duurt waarschijnlijk nog een maand voordat de eieren uitkomen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is er nog lang zon. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en zonnig en het wordt dan 24 tot 29 graden.
1: Vandaag even lekker shoppen zonder stress? Kom dan naar Retail Park Roermond. Alles wat je zoekt op één plek. Makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
2: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
3: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
4: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Geeft ruimte.
9: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
14: craving. Domino's. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
20: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
21: Boost yourself.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Music. Je luistert naar Q-Music.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lievert, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
19: Ah, chips.
18: Maak

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Q-Music Limburg nieuws. 8 uur.
2: Goedenavond. Relschoppers die worden opgepakt bij anti-asielprotesten krijgen in de meeste gevallen geen straf. En als dat wel zo is, gaat het om een boete. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De afgelopen jaren werden er ruiten ingegooid, agenten belaagd met zwaar vuurwerk en is er brand gesticht, maar nog geen 10% van de gevallen werd er iemand veroordeeld. In Hilversum is een jongen van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij door een hond in zijn gezicht werd gebeten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Buurtbewoners vertellen bij de Telegraaf dat de hond uit een tuin is ontsnapt omdat de deur niet goed dicht zat. De hond zou al vaker agressief gedrag hebben laten zien. Er is op dit moment een record aantal SOA's in Europa. De afgelopen 10 jaar zijn mensen ook in Nederland vaker besmet geraakt met ziektes als gonorreu en syfilis. Deskundigen maken zich daar zorgen om, vertelt ook de stichting SOA AIDS bij RTL Nieuws.
3: Bijvoorbeeld gonorreu, dat kan hartstikke naar zijn. Daar kan je verminderd vruchtbaar van worden. Kan je overigens ook hele nare klachten al snel voor krijgen. Maar als je dat in je oog krijgt, kun je echt schade krijgen aan je ogen.
2: Jongeren zouden nu niet goed weten hoe je zo'n SOA voorkomt en ook worden er minder vaak condooms gebruikt. Eind dit jaar wordt er daarom opnieuw een campagne gelanceerd over veilige seks. En de eindexamens zijn nog steeds in volle gang, maar in Spijkenisse leek het vanmiddag even mis te gaan. Door werkzaamheden in de buurt viel de stroom namelijk uit en daardoor was er ook geen licht meer op school. Voor scholieren was het even spannend, want er stonden examens economie en geschiedenis op het rooster. Die konden gelukkig wel gewoon doorgaan. Er werd namelijk een slimme oplossing bedacht. De examens zijn verplaatst naar lokalen met daglicht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is er nog lang zon en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en zonnig en het wordt dan 24 tot 29 graden.
4: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van. Appjes, nieuws.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel op

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie. Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedenavond. Relschoppers die worden opgepakt bij anti-asielprotesten krijgen in de meeste gevallen geen straf. En als dat wel zo is, gaat het om een boete. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De afgelopen jaren werden er ruiten ingegooid, agenten belaagd met zwaar vuurwerk en is er brand gesticht. Maar in nog geen 10% van de gevallen werd er iemand veroordeeld. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan buiten tientallen mensen te wachten en zij hebben nog geen slaapplek voor vannacht. Het Drentse plaatsje Gieten schoot gisteren te hulp en wil dat vannacht ook weer doen, maar er ligt nog geen officieel hulpverzoek. De Amerikaanse president Donald Trump zal dit weekend niet aanwezig zijn bij de bruiloft van zijn zoon. Hij zegt dat hij er graag bij was geweest, maar dat dat niet lukt door overheidszaken en door zijn liefde voor de Verenigde Staten. Over welke belangrijke zaken Trump het dan precies heeft, is onduidelijk. En veel mensen hebben vandaag het vakantiegeld weer op hun rekening gekregen, maar aan vakanties, daar geven we het eigenlijk helemaal niet aan uit. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. We zetten het extraatje liever opzij op onze spaarrekening en dat is juist verstandig, vertelt het Nibud.
6: Mensen maken daar verschillende keuzes in en dat is natuurlijk helemaal prima. Maar daarom zeggen wij, kijk eerst even goed naar of je de buffers hebt om de toekomst aan te kunnen. En wat er dan nog over is, ja, ik zou zeggen heel veel plezier, ga lekker mee op vakantie.
5: Veel mensen kopen van het vakantiegeld ook nog iets leuks voor zichzelf. Bijvoorbeeld Lego, een elektrische fiets of zelfs een ooglidcorrectie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
7: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
8: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
2: Milner.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenJoy.

0: specialist.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB

0: Goedenavond. Vakbonden dreigen met acties bij Schiphol. Dat doen ze vanwege roosterproblemen bij een beveiligingsbedrijf. Die krijgen nog een week de tijd om het op te lossen, anders gaan de vakbonden actie ondernemen. Wat dat precies inhoudt, willen ze nog niet bekendmaken. Begin deze week waren er lange rijen op Schiphol na een andere werkwijze bij de beveiliging. En veel werknemers zijn ontevreden over de gang van zaken daar. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hanta-virus. Het gaat om een minder gevaarlijke variant dan op het cruiseschip Hondius, dat meldt RTV Oost. De vrouw zou het virus opgelopen hebben doordat ze in contact kwam met muizen of rattenpoep terwijl ze aan het hout hakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Er is op dit moment een record aantal SOA's in Europa. De afgelopen 10 jaar zijn mensen ook in Nederland vaker besmet geraakt met ziektes als gonorreu en syfilis. En deskundigen maken zich daar zorgen om. Dat vertelt ook de stichting SOA AIDS bij RTL Nieuws.
1: Bijvoorbeeld gonorreu, dat kan hartstikke naar zijn. Daar kan je verminderd vruchtbaar van worden. Kan je overigens ook hele nare klachten al snel voor krijgen. Maar als je dat in je oog krijgt, kun je echt schade krijgen aan je ogen.
0: Jongeren zouden nu niet goed weten hoe je zo'n SOA voorkomt en ook worden er minder vaak condooms gebruikt. Eind dit jaar wordt er daarom opnieuw een campagne gelanceerd over veilige seks. En Formule 1 dan nog, want bij de vrije training in Canada heeft Max Verstappen vanavond de 5e tijd neergezet. Hij kwam met zijn wagen niet in de buurt van de tijden van de Mercedesen. Kimi Antonelli was vanavond het snelste. Over een half uurtje mag Max weer aan de bak. Dan begint de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop

0: 2,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: specialist.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Goedenavond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid aan te passen. Er is veel om te doen, zo is de vakbond van plan om volgende maand te gaan staken in het OV, omdat ze het niet vinden kunnen dat de pensioenleeftijd omhoog gaat en de WW verkort wordt. Premier Jette staat ervoor open om er iets aan te doen, maar wil dan wel dat werkgevers en de bonden mee gaan denken over hoe de sociale zekerheid dan wel betaalbaar kan blijven. Vakbonden dreigen met acties bij Schiphol. Dat doen ze vanwege roosterproblemen bij een beveiligingsbedrijf. Die krijgen nog een week de tijd om het op te lossen en anders gaan de vakbonden actie ondernemen. Maar wat dat precies inhoudt, willen ze nog niet bekendmaken. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugshandel. Hij zou meerdere transporten geregeld hebben naar verschillende Europese landen, waaronder ook naar Nederland. Bij een huiszoeking werd er ruim 10 kilo cocaïne gevonden. Mogelijk wordt die uitgeleverd aan Nederland. En een extra reden dan nog om vitamine D te slikken als je zwanger bent. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat kinderen daardoor mogelijk een beter geheugen krijgen. Bij vrouwen die een dosis van 70 microgram vitamine B bijslikten, scoorden de kinderen na 10 jaar beter op het verbale en het visuele geheugen. Dat betekent dat ze woorden en plaatjes gemiddeld beter kunnen onthouden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: trends van een feestje op je barbecue opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
4: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
3: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Gek op laag.

Mind Chef. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
7: Goeienacht. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.